Vandaag aan ons jaarlijkse vrijstig, du leest uit Psalm kapitel 66 vers 5 den volgende vers. Komt en kijkt wat God je doen heeft. Wie wonderful zijn toch zijn woorden om die mensen te helpen. God kan derg wat bijzit geudet en stonen laten. Jakob gleich zijn jensten zijn Jozef Dalla. En Jozef zijn breider de haaste arm dofer, Jozef. De dredeling han derg. Zij tekte om den nieuwen dat de strome kleid waag, wat hij van Jakob gekregen had, en schmeute om in een ladien barm dan. In 1. Mose kapitel 37, vers 23 bet 24 leest u over deze geschicht. Jozef wie an dem zumal is nicht abgestunden und hat sich gedacht, ich mag mir reitmerken von der, wo er sie mir in den Barm dann schmiede. Du hat heute nicht mit gerechnet. Der Angriff von seinen Brüder, mit dem rechnet heute nicht. Kreuz ist das bei dir Wort sein, nicht? Jozef sieht Loch, wo er nun vollkommen in Form von einem Barm.

nu de vijfde bij zevende vers en de tiende kapitel. Daarom, als hij in de wereld aan hem zei hij, Apfel en goof was du nich, ober en tjarpe hast du mij redgemaakt. Brandapfel en apfel verzind, je vallen die nich. Dan zei ik, Tjek, ik zie je komen, en de eeuwige schrift van boek staat het van mij geschreven, Dien welle God te donen. En den oude bond weer door de verzendingsdag als de hoge priester met bloot en de allerheiligste stof in het zelt en tempel en nanjink. Dat moest hij ieder jaar doen, maar door weer niet de verzekering dat zijn zinde en de zinde van dat volk weggenomen werden. Dat we alles in schatten, maar de werkelijkheid is in de Heer Jezus en zijn dood gekomen. Dat is ons duidelijk gemaakt als de Heer Jezus op een kruis starf. Dit is wat we in Johannes 19, daar is de vers lezen. Als Jezus den wijnedik gekregen had, zei hij, Nu is alles voor dich. En boog zijn kap af en jef zijn juist op. Als Jezus met zijn vader hem gebed weer, verdem dat hij gekruisigd wordt, is dit van zijn gebed doorgeschreven in Johannes dat 17e kapitel, de vierde vers. Jezus zei, ik heb die op de eerd verheerlijkt, de arbeid die du mij gegeven hast, heb ik voor dich gebracht. Wanneer mensen dem Herr Jezus in zijn radung afzaaien, dan klingen ze dem Herr Jezus zijn bloot in de grond. Dat wordt ons later in dit kapitel vergesteld worden. Hier wordt ons ook gezegd dat God zijn plan weer dat Jezus Christus, die van Anfang eind met God weer, wordt een tjarpe gegeven worden, zodat hij God zijn welle doen kan. Brandapfel en apfel verzin worden aangestald, zodat mensen weten worden, hoe wie er een zin aan van God weggeleid hadden. De Heer Jezus kwam naar deze eerd als een mens, zogar als een kleine kind. Als God zijn tijd gekomen weer, dat Jezus voor de zin sterven zal, kan hij zeggen dat er geen zin in zijn leven weer. Hij kon vielleicht haar gezegd dat hij terug naar hemel gaan wordt, leven als op een kruis sterven, maar dat weer niet God zijn plan. Wieder, de Heer Jezus had ons zo leef, dat hij ons en onze zinde niet laten kon. Hij wil je komen God zijn welle te doen, en dat moest den dood aansluiten. Hij starf voor onze zinde, en de zinde van de ganse wereld. Dat is waarom dat vandaag mogelijk is, dat een zinde vrijgemaakt kan worden, dicht in geloven en dem Heer Jezus Christus. O, mijn vriend, hast u dat voor die zelfs aangenomen? Wanneer, nu is dat een aangename tijd. Neem aan als die heiland aan. Nu de achte bij tiende vers in de tiende kapitel. Nu dem als hij zei, dat apfel en goof en brandapfel en apfel verzind, wist u niet, en je vallen die ook niet, die nu dat je zaadje je op het weer, dan zei hij, Tjek, ik kom dien welle te doen. Hij neemt dat eerste weg, dat tweede op te rechten. Derg des welle, en dem dat Jezus Christus zijn liefje opvat, is een van allemaal, zijn wie nu je heiligt. En de vijfde bij zevende vers brengt de schrijver de vers van den 40ste psalm aan. Hij zegt, ook dat het met de Heer Jezus te doen heeft. En in 40ste psalm zegt dat, Apfel en brandapfel is niet wat u hebben wist, maar u hast mij de uren opgemaakt. Maar wanneer de Hebreeën schrijven dit aan Jezus aanwenden deed, zegt hij, Apfel en goof en brandapfel en apfel verzind, wist u niet, dan zei hij, Tjek, ik kom dien welle te doen. En in oude bond, aan je dat je zegt, wanneer deine zijn meester niet nur de 6 jaar dat hij gedeend had aan verloten wil, dan wordt de meester hem nu een derde pas brengen en een lach die zijn uur maken met een als. Dan wordt hij de meester zijn deine zijn en zijn ganse leven. Jezus kwam over God zijn welle te doen. En wat weer God zijn welle? Na God zijn welle weer dat mensen zullen geraakt worden en dat Jezus dat op een kruis voor zich brengen wordt. Dat kan niet gedaan worden, ohne dat hij naar deze eerd komen wordt. Een mensengestalt op zich neemt. Hij kwam,
En wils hij een mens lief had, kon hij ook sterven. Wils hij geen zin had, kon hij voor die en mij sterven. De eerste bond die met opfer en brandopfer te doen had, wordt weggenomen zodat de tweede bond kon ingevierd worden. De tweede heeft met de Heer Jezus en God zijn wille te doen. Jezus Christus heeft zijn lief geopferd als hij op een kruis starf. Hij heeft het een voor allemaal gedaan. Daardoor zijn we nu geheiligd. Wer zijn die mensen die de schrijver hier erwähnt? Nou, dat zijn die mensen die de Heer Jezus als een heiland aangenomen hebben. Dat zijn zonen die wedergeboren zijn, die zelig zijn geworden. En vriend, bist du een van die? Du kannst. Bekend dat du een zender bist, voor die Jezus starf. En geloven neem hem als den heiland aan. Lood hem en den hart erin. Hij wordt komen. En dek de Heilige Geest en die wonen. Hij wordt die van die zend vrijmaken. Nu de 10e kapitel, de 11e tot 14e vers. Aan ene hand staat de priester dag voor dag in dienst. En opfert voorken, dezelfde slachtoffer die niemals kennen, die zend wegnemen. Maar aan de andere hand, deze heeft één opfer voor zend gebracht en heeft zich voor hem dolgezet. To God zijn rechte hand, en luurt van dan, wat zijn vriend am zele tonne foutbank gemaakt worden. Dan derg een opfer heeft hij den, die geheiligd worden, voor Emma volkomen gemaakt. Zoals we al gezien hebben, onder den oude bund, moesten de priester eerst voor ihre ene zin een opfer brengen, en dan kunnen ze een opfer voor andere mensen brengen. Dat is wat de priester dag voor dag deed. En dat we voorken dezelfde soort opfer. Zijn arbeid weer niemals voordig. En door weer tjene steed en dat zelt of een tempel, waar de priester zich doorzaten kon, dan zijn arbeid weer niemals voordig. Zo'n opfers kunnen de zin bloos bedijken of niemals wegnemen. Maar als Jezus zichzelf als een opfer aangeeft, kan hij door één opfer voor zin alle zin wegnemen. Dat brukt hij bloos eenmaal doen. Als hij dat gedaan had, stond hij om derde dag van den dood op, en om 40 dagen ging hij terug naar hemel. Daar heeft hij zich bij God zijn rechte hand doorgezet, wil zijn arbeid als voordig gebracht. Zonen die geheiligd zijn, dat heet zonen die wedergeboren zijn, heeft hij voor Emma en Emma volkomen gemaakt. Du kanst een van den zinnen, wanneer du hem aannemen worst. Nu de 15e tot 19e vers. Dit bedient zegt ons ook de Heilige Geest, dan nadem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nu deze dag maken wil, zegt de Heer, ik wil mijn geboten en er horten geven, en ook in er zin en dan schrijven. In er zin en er godloosheid wil ik niet meer behouden. Nu, woe daar vergeving is voor deze, je hebt dat geen opfer meer voor zin. Daarom, breder, wel we nu dat toevertrouwen hebben en dat Allerheiligste en Entegone, der Jezus zijn bloot. We hebben al gezien dat als God van een nieuwe bond met Israël reden deed, reden van hoe hij zijn geboten en er horten schrijven wordt en niet op steenen tofelen. Dat wordt in Jeremia 31 beschreven en hier wordt dat waarde ongestrikt. De andere wichtige zaak is dat God ihre zinde niet meer behouden wordt. Dat wordt hij bloos kunnen doen, wanneer die betoeld werden en dat die verjeefd werden. En dat kan bloos door de Heer Jezus gedaan worden. Nu, dit heeft nu nog met de toekomst voor dat volk Israël te doen. God is niet voordig met dat Israël volk. Al zonen die nu aan de Heer Jezus leven worden gereicht voordigd, die zijn zelig geworden. Nu is dat volk Israël over de ganze wereld verstreid. God heeft gezegd dat in zijn ene tijd wordt hij den waarde toepzamelen en den terug naar het land brengen. Dat is wanneer zij een nieuw hart kregen worden, zeg maar. En zij worden de Heer Jezus als haar heiland en Messias aannemen. We hebben gezien dat de Heer Jezus zichzelf als een opfer voor zin gegeven heeft. De opfers onder den oude bond moest immer wedergebracht worden. Jezus zijn opfer wordt bloos eenmaal gebracht.
Geen andere mens kan een ander opfer naar God brengen, dat hij aannemen wordt. De enige weg dat iemand weer naar God komen kan, is door de Heer Jezus Christus. Zonder die de Heer Jezus als heiland aangenomen hebben een wunderschöne gelegenheid dat we te irgendeine tijd naar God komen kunnen. Irgendeine tijd. Dat je we aber bloos door de Heer Jezus zijn bloot donen. Wanneer mensen een andere weg proeven, dan worden ze weggedreht worden. We hebben een toevertrouwen dat wanneer we naar God door Christus in zijn bloot komen, dan wordt hij ons niet weggedreht oder rutschteten. Mijn vriend, ik vraag waarde, hoe is dat vandaag met die? Du hast vielleicht geleefd dat wanneer du dat beste deest, dat du donen kanst, dat dan wordt God dat aannemen. Aber vriend, dat wordt die niet gelingen, ik zei die. Wanneer du dat doen kunst, dan wordt dat niemals in een nedig gewaast dat Jezus naar deze eerd komen moest. Jezus wordt niet gebruikt op een kriet sterven, wanneer we dich aan zijn woordje kunnen zelig worden. Wanneer du geleefst dat Jezus zijn dood op een kriet bloos voor grote zende is, weet du niet hoe groot die zende zijn? Diene en mijn goede woordje zijn zo als bezoedelde kadre. En God zijn aanzienen. Dat is wat Jesaja 64:6 zegt. Bekan die zinde en neem de Heer Jezus als zijn heiland aan. Mocht de Heer jullie alle rijkelijk zegenen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

Ruud, doordat je ook in dat leven zijn, woer het dag is, woer het vrijheid is, woer vrede is. We hebben nog te beden. Herr Jezus, we danken die voor die woord en dat u in die woord zo schöne handtekens hast, dat we ons zelfs prüfen kunnen, wo we staan. Herr, we beden dat u ons was oprechtig licht schenken, dat we kunnen ganz in die Rijk woon en leven, dat we kunnen leven gaan onder een ander, en dat we kunnen een licht zijn in de wereld, en dat we kunnen een zegen zijn. We beden om dienen zegen. Amen.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Veetmoel reed hij van het grootste wonder wat er passeren kan. Wanneer een mens dat inzet, dat hij God zijn hulp brukt en Jezus aanneemt als persoonlijke heiland. Vandaar reed hij van een fysische wonder.
2: In Johannes 3, wie ik een beetje eeuwigste en een hoogschul. En dan kwam toen een tante wat hij met alle asses ik naar mijn office, die zat op de tweede vloer en een show. En Ze nam er ongeveer 10 minuten op voor de trap in de hecht komen. En als ze bij mij daar via, ik had een grote venster in de deur. Ze luurde niet meer dat ik wil zeggen, kom dan. Ze kwam dus dan en valt in de stoel dan. En dan duurde dat 5 minuten. Maar ze moest ik verholten dat ze me kon wat zeggen. Maar ze kwam op en ze had zo'n goonstok. En dan had ze zo'n ding even in de arms, toen dat ding wilde verkielen, want ze iemand wilde vallen. En dan had ze onje erreichte fout, zo'n 5,5 zal je zo, onje zo. En dan had ze zich eens verholt half, dan zag ze, als ik 7 jaar oud weer, had ik polio. Doorin als ik mijn een been charter. En dan hadden ze me in een stoel lung betten aan je donen. En die helpt me, zei het, dat is wat je gestorven zijn. Maar nu, somehow, ik bruk nu 2 zinne medicated puffers om mijn leven maken. Anders word ik niemals dat tegen een dag kunnen maken met nog loft. En ik had dit niet even mijn arms, because ik had wat ze op Engels zei, een degenerative bone disease, dat meent zo eindig die knokkes, die worden gans hot, en die breken leicht, en dat wordt pas oja. En dan zei ze, in jaar 3, dat ik mijn grootdochter gaan nemen, ween dat mijn zin gans met drugs betampert weer. En nu, vandaag, zeet mijn dochter dat ik had kreeft in mijn digestive system. En ik had weinig als 3 maanden te leven. Wel, zeet ik te haar, ik ben niet die wat een mens heilen kan, over Jezus weer. En ik zeet hij, over wie zijn zijn heng, zijn feit en zijn muur. Zijn uren en zijn ogen. Zo so, daar moet die heng in mijn heng naan. Zo so, deze leven krepelde heng in mijn heng naan. En alles wat ik beter deed, weer dit. Ik zei, hemelse voda, neem deze tante er polio, de degenerative knokkeskrankheid, en er kreeft. En door die nomen ze goud is de kost voor haarlijke. Derg haar, derg al dit. En dan maak haar stortje nog voor wat Emma dat mag meenemen. Ik wist dat de Bijbel leert ons dat God zijn maar één oorzaak voor ons hier te zijn, is dat we zijn nomen worden verheerlijken bij ons gans het leven. Zo ik dacht dat we gans, zonder zorg kunnen we dat beter. En dan is de opstand en van Ruud te gaan, maar eenmaal word ik aan, er poort dat Ruud. En ze stelt mij samen, zo Ruud, en knalde met je de deur en dan je de andere ziet. En dat zag, oh ja, van zijn aankomen. En dan hier ik nus van daar voor 5 maanden. En dan kwam toen een tante naar mijn office. En ik gleef een beetje, dat met een zesde zijn, die 6 zaken mee te staan. En dan zat ze zich in mijn office dol. En dan wordt ze aan, ik kan haar gooi. En je weet niet, je zegt dat, weet ik, dat je zijn. Maar nu moet ik verheerlijk, want ik ging van je te mijn man. Met anders is mijn vrouw. En dan zei ze te mij, ik zie Linda. Oh, zei ik, wo zijn die besondere show en die goonstok en die meiven wat daar over de arms even weer? Wo is dat al je blijven? Wel, zeet ze, is du dat gans onverhaftende korte je beet had, dan dacht ik dat ik kon sperren dat mijn been dat was. Maar ik weer niet zeggen genoeg, is het zo weer. Maar als ik afstand, dan word ik aan. Nu kan ik niet gescheid gaan. De een been weer nu te lang geworden ongeveer. Zo ik strumpelde eraan en ik dacht, ik wil schwinnen in mijn koa in de huis. schmeckt er das Schau, er piept eben abends und er Grundstück in der Eignen, nimmt sich in Schäde per Schau und fuhr ihm dachte, sag ich, dachte, mir fehlt noch 5 Minuten von der Zeit. Ja, komm nein. Ich will bloß die Welt lauten, dass alles, was mir von Doris Morgens erreicht wird, ist alles dreigestalt. Oh, sagt er bloß zu ihr, und er ist nicht in Glauben, ja? Dann mit der Kaffee, dass ihr das Leben schafft nicht zu start. Well, dann wirst du mir mal zu prüfen, dass ich erreicht sie. Ja, nimm mal die Show auf und krieg ab das Stechen ab. Das ist sehr schön. Wir dienen rechtet Bein nicht feier eine Halbzahl Charta, ist die Linket von Doris Morgens, ja, seht ihr das, ja. Well, nu sind die Charakter übereingelangt. Dann wird wir gleich noch mit Maya zu testen hier. Wie eigentlich gedacht, sei ja nicht schwierig, was hier geworden ist. So, für 5 Monate hat die Tochter dort Drach gehabt. Kracht er den Nähen, das Dach wird in Mikum, in August, und sagt, dass du hast rein, kein Polio, und die Degenerative Knochenkrankheit, und Krebs in die Beine. Alle Tests sind klar. So, nu wil ik bloß zeggen, go en ha een goudet leven. Oh, zei ze, mij jarret al zeer schein. Aber ik wil die nog één ding met verhullen. Waarom des te niet met hem gans baste dachter die met vereinde? Sie noemen es Jezus. Oh, zei ze, ik had al zeer even gedacht. Dat is te wundervoll en bloß grote lood in de stech gewonnen. Wel, zei ik te Linda, ik wil bloß nee weten dat du ook weet. Dat dit heeft niks met Elfries te doen. Dat heeft bloos met Jezus. Hij is de Jansje, wat alles heilig kan met wel. Wie zijn de Jansje, wat ons wel rein gods in je arm stalen, zodat wie kunnen zien noemen verheerlijking met alles wat in ons is. Dat is de zaak. Wie zijn ze in heen en feit en muur en zo weer. En dan zeggen ze dat we ook, dat we krijgen staat. Well, sure, ik kan zeggen dat in je meer nees en ongeveer 1200 dingen is dat passiert over de laatste 6 jaar. Maar ik wist dat goudje nu ook, dat geen van die weer de mine. Je bloos Jezus. Maar geen van die dingen mocht den ganzen hemel jubileren. Dat bloos wanneer een mens in zender Jezus vindt. Wanneer een mens los vindt van zend, dan is het te jubileren. Zo raar schuldig. Zowel we weten dat God de eerst naar regen ons bovendrap met alles. Wel, nu wil ik je nog een kapitel nemen. En dat is Matthäus, dat 25e kapitel. En ik weet dat something wordt het hier in een klein beetje stukken. Wie zegt, wat ik nu al zei. Maar dat is vrij genoemd. Wel, we vers 31 aanvangen. En dan bottom 1 kapitel. Jezus deed hier zijn tweede komen een beetje traagstalen, zodat we weten wat ongeveer hem komen is. Hij zegt dat hij wordt op een wondervolle troon komen. Alle engelen worden met hem zijn. We reden nu van billionen en billionen engel. Zo weet dat hij dat checken kan met zijn menselijke oog, wat bloos engel zijn. En we hebben hier met een sound system, mics en zo verder. Over de sound system, wat ze door worden haar, dat wordt in iedereen een kloor kunnen horen wat Jezus te zeggen heeft. Dat wordt geen zijn wat ik kan horen. Even de doven worden kunnen horen. En in iedere mens wat jij moest geleefd hebben, die wordt een verre Jezus stonen. En dan zegt het door, dat Jezus wordt het in 2 delen. Karakters en schophoord zijn een kazen van de schop eruit wijderheid. En dan wordt Jezus today in zijn rechterhand de schulp zeggen, komt met mij met in de hemel. Die steed wat mijn hemelse vader heeft vrijgemaakt van verre de wereld aanvang. Ik weer hungrig en de gafst mij wat te eten. Mij dorstet en de gafst mij wat te drinken. Ik weer een vreemde en de nimmst mij in huis nemen. Daarin zie ik zo vrouw dat ik kan 2 vreemde Engelse onkels meebrengen hier. En die worden hier opnomen, dat wist ik. Durf ik me niet om te weven. Mijn eerste mensen, die hadden goof van anderen aannemen. Van andere feiten. En zo weer. En dan zei ik weer krank en die bezocht me. Ik wie onder kleider en du is bekleidet. Ik wie in je feindnis en du komst naar mij. En vers 37, but 39, vroegen die aan, wanneer je zag wie die in alle deze steden? En vers 40, zegt Jezus, wat emma je te de geringste, je schwester je donen ha je te mij je donen. En dan draait hij naar die aan zijn linker ziet, en zegt te den, ik wie in alle die log, en je deed de recht nust. Vers 44. Wanneer zag we die in de log? Dan zegt hij in 44, wat emma je nicht gedonen hat, de geringste, ha je nicht te mij gedonen. En dan zegt hij in 46. Vers, dat die jenken naar de haal en de anderen im Himmel. So, nu is het zeer wichtig, wer is de geringste in mijn leven? Zie ik nicht ganz recht, wenn ik zei, de geringste is die, wat er wat fehlt, wat bloos ik krijg, dan kan geven. Dat is de geringste. Voor mij. Die minuut. Na man en vrouw kennen ze geen ander alle soorten geven, wat geen ander onbevoeld is bij God den te geven. Zo de man en vrouw zijn in veel inzichten de geringste tot een ander. En daar willen we nog meer van dit loten. Want een zin wat fehlt voor een voda, dan is die zin in die inzicht de geringste tot een voda en een ander waag. We hebben veel jaast bij ons en volgende zondag te middag. En maak me wel mijn schijne vrouw dan moet schwind hem des bereiden voor 12 mensen. En als een kenja met kenja weer, dan wil ze maak me schwind een van de kenja met een komerschek hem kjala te moet holen. En dat had mijn uur zeer schoop naar de kerk op toe. Bloos te zijn wat we dat kind zeggen. En wanneer dat kind niet plaatsig reageren, toen krijgt dat dan wat mama bevolen deed, dan deed ik me een schuldje in een gastel en stuk mijn kap met in de kerk naar. En zei ik dat kind, kost dat naar hemel zeggen? En dan wist dat kind, wanneer de jas te zwaag werden, dan wordt papa met dat kind een schijne deursprake gaan. En de deursprake waarin je veel is dit te keren. Is die mama die naar de kommer schakt wat te holen. En die hinzicht weer die mama de geringste te die. Wat de dan te haar deeds en zeeds, deeds te Jezus. Ik word die drie oorzaken geven, hoe wij du goed bescheiden met mama plaats te horen. Eind is dit. Dine mama is die gans eerste geschenk wat God die jij moest geven bezit zichzelf. Bezit God. Dat gans eerste geschenk. En hij rekent met dat du dat geschenk wirst zeia rek aanhouden dat levenstijd. Even no mama je sterven is die nog dat geschenk voor die. En nu best nog bloos 8 jaar oud en nu braakt er al hoop. Wat is dat? Nummer 2. De Bijbel zegt in Efeza, dat zesde kapitel, de eerste 3 vers. Kenja, ziet jullie eldere gehoorzaam, wein dat is recht. Dat is het eerste gebod met een geschenk tot je vlachten. Dat je wilt kunnen lang en gezond leven. Daar is geen twijfel door. Nummer 3. Dine mama is mijn liefste. Ik wil mijn liefste niet start laten behandeld worden. Niemals wil ik dat toch laten. Maar ik had het te zeggen. Wel, maar nu is de kind al rein en tronen. Weet die mensen, die was de hand zelf met zichzelf. En dan zei ik, was krachtig te mama behandeld, zodat ze Jezus behandelen. Zowel we moeten zo'n ding terugstellen hier. En dat het kind voet te Jezus afprachtig voor mij. Dan doe ik voor het kind beden. Met mijn arms rammen dat kind. En dan check ik dat kind naar mama. Om dingen terugstellen. Want de foto staat rein. Je dat moet doen. Want ze dat antwoorden. Dan duurt het niet zo lang. En dan is dat kind rein op een andere weg. Dat kan het niet helpen. En dat zegt in de Pfizer. saß vers feier. Fodas, dat nicht jene kenja anreize zum Zorn. Aber dat jene abbrengen met Jesus en sanftet en dat wie kenne dem halpe horche. Dat we dat ganz klar dat wie ha. So, wie willen als de kenja leren, wer wie zijn met deze zaag? Wel we nog beden. Himmlische Vader, du weet graag wat in ons kap en in hart ben is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du bist ons van hart goud. Ik bid dat du mocht in jeder een Frans Nora en Nora naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van te kunnen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden, te man onze eigen partners omgang haar, en den leven bewijzen, den respect bewijzen, zodat onze kinderen weten wat het meint, in christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mishalpen, in Jezus' naam. Amen.

De directe en de wert hadden alles omgezegd wat ze blijft konden. Met eenmaal kwam die een oude mannetje in. Dan zei dat, wiem zacht ze? Na jo, een meisje, die beschrijven haar met een witte kleedje, met een huid op een kop. Oh, zei dat, jo, het zacht, een kleine meisje, maar dit is al lang bij ihre Klaus treed. Dit kwam en nam hier wat een rand waar de treed in ihre Klaus. Wo der jene, des wen, der es all bestemt tüs. Der Direkte weht lädlich. Na gut, hei mög sich dann auch ab und wach ne Hüß.

Ober Easy dacht in deze tijd, er wordt een zeige baan omhoog. Het wordt eenmaal lote en eenmaal donkere, met eenmaal heetse, irgendwoud knistert in je haar zo luid. Zij erschreit zich en vom Schreit rutscht ze dem Abhang in de Ohne en fall zo tief runter, schrie op en wollt, ze kon ihrem Feld nicht bewegen. Nu wees ze zo wat van erschrocken. Er deed het zo wei. Zij hielt en schreit, ruipt om halb, ober tein Mensch.

tietje voorbij en het wordt al nu gans donker. Zij houdt nu zo angst en nu wordt haar al zo koud en zij houdt zo'n schmerzen, die kon ze niet meer uithouden. Bestemd dacht ze, wie de fout gebroken. En nu komen haar de gedanken. Zo weet wie ze gekomen met ihrem trots. Zij wil immer ongehoorzaam zijn, zij wil niet op iemand heren. En nu heeft ze dat dafür. Immer wachten, wanneer zij heet, wees rusten, als van haar een stem ziet, dit hast du dafür. Met eenmaal vangen ze aan te beden.

Ze zout ze door en het verjeent veel tijd, voor haar bijzonder. Zij dacht niet dat het vrij een stond voorbij weer, nu weer het als de ganse eeuwigheid.

de directe kom en daarop aan als aan de leraren in tegen kom en ziet op ze ize je vongen houden. Wat? Is hij niet terecht gekomen? We troffen een man en hij ziet dat een meisje rand de klaus van je heer. Jo, zei ze, dat wie Helga, zij had een jachtje verjeten door op een wies. De zween rand ze terecht en had een jachtje geholt. Aber ize wie niet terecht gekomen? De ältere mögen sich auch al sorgen, weil de Mädchen aus ihrer Klaus gingen bei denen al längst vorbei und Isi will immer noch nicht thuis. De Direkte wie ganz verliehen de Lehrerin, den wie nicht anders geblieben, nu mussten sie na de ältere, na de Familie Werner. De kamen da an und vertalten, was denen passiert wie, dat Isi al verankast, wacherand wie, aber wie dachte, dat je hem treed? En dan komen ze doch niet treed. Vertel doch die Geschichte met de Mädchen, wanneer de jak holt. En die dachte, dat het easy wie. Aber nu wordt het zo donker, nu moesten ze hem wel treed. Die sammelde nog paar mannen uit hem dorp en gingen los, namen laternen in de hand en komen hem wel aan. Die hadden zich bereid, die waren zich op jeder verdelen, een jentje in een richting, de andere in de andere, aber de wet zei doch, die moeten zeer, zeer oppassen, weil dat zeer feichte muis is, en daar kan man zeer schwind uitrutschen. Zo beden ze nog verheer, de familie wie zo verliehen, en de papa Werner kwam met de mannen met. Die verdelden zich alle en zo gingen, de papa Werner en de wird taub in eine Richtung. Alle ruipte, easy, easy. Ober zijn heet wat van haar. Zij wordt het al zo donkel dat ze nog meer zijn konnen.

En Izzy zal toch een arme vader had ze gebeten. Opa bij haar wordt het gans ruig op een harte. Zij wist dat wenn ze God ook nu al alles thuis heeft had, wie schlecht ze wie, dat God haar alles verzeiht had. En hij had haar sogar de angst genomen en de fout wie ook niet mal meer zou wei. Nu met einmal heet ze van wiedem als van jemand ihr nomen ruipt. Met einmal nog een bestje noda. En dan schreit ze laut. Papa, et sie hier. Et sie hier, Onje. Et sie hier. De papa blijft stonen en zegt hem weer. Heb je nog gehet? Doch, zegt als waan, opa. Nicht zo deutlich. En Izzy schreit wieder. Halt me, et sie hier. Nu heet de papa ganz genau de stem hinter sich. De rande schwind de boine ohne en dan tjedde ze rondom in de bersche zij wie niet door. O nee, de papa wie erschreit, wat zag hij? Ohne in eine kluft lag sie in meetste, zij wie zo wiet ne ohne gerutscht. Hij ruipt, Izzy, Izzy, et sie hier. Papa, papa, et vreemde dat het die zei. Dan helpt de wirt langzaam de voedende oorne en hij kwam bij het oorne en nam zijn kleine dochter in de hand. De vreed wie groot. Izzy draait er een papa om hals en zegt Emma, verzeih me dat het zo ongehoorzaam wie. Op het vreemde zo zei je dat je door bent. De papa had ook 10 moed te schelen. En hij wie God zo dankbaar dat ze nu al in deze donkerheid nog Izzy vinden konden.

Die brachte die uit zijn laag ruiten en gingen naar de Galstad. Als ze betrokken kwamen, wisten ze, ze moeten nu 3 maal schieten, dat alle andere mannen heren, dat Izzy gevangen is, weil zij zich zo bereid hadden. Die leidden maar 3 maal schieten en in een korte tijd kwamen alle mannen in de Galstad. De wirt gaf allem nog een heiten kaffee, na een daad, en zo gingen alle mannen vrouw en tevreden huis. De directe kwam met de pa en met Izzy. Zij schaamt zich zo zeer. Zij kon de directe niet mol in de ogen zetten. Hij wie eindelijk een zeer strenge man, maar nu weer alle zo vrouw dat ze Izzy gevangen hadden. Als ze thuis waren, vertelt Izzy den alles wat ze gedaan had. En dat ze den ook heet en dat ze dacht, wanneer ze aan de andere zijde den wereld terugzet, dat ze de wachende huis vinden. Maar ze had zich getäuscht, dat weet niet zo. Dan vertelt ook, wie ze in een geval in deze groepen en wie ze niet te God gebeten heeft. En wie leid er de tijd dat ze zo

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik begrijp alle toehieren waren tot dit programma en wens ook dat de haar ons top zenen wordt. En de van derse tijd waar we geneigd zijn dat tijdelijke zo nu te streven, zal ons de betrachtung van der wiesen dat dat andere dingen juist de wichtige im Leben zijn als dat geld dat vele zo hieren haben mochten. En mocht de

En de boodschap voor een week ging dat aan de apostel Johannes zijn brief en de Heer Jezus zijn naam aan de gemeente en de stad Sardes. De Heer zei tot de gemeente dat ze den aanschijn had dat ze leeft, aber geestelijk wie ze dood. En dan roept de Heer de gemeente op van ihrem sloop op te werken en ihre gezinnung te ändern. Wanneer ze ihre gezinnung niet ändern würde, wordt hij als rechter even entvallen als een duif in de nacht. En zijn onuitsprekelijk grote lijf geeft haar mensen immer ware tijd ihre gezinnung te ändern. Hij geeft eent de gelegenheid boezen over ihre zinde te doen. Wanneer ze dan overdag in ihre zinde wiederleven, wordt God zijn recht over hen komen, zoals een duif in de nacht. Dan is de genodentijd voor immer voorbij. Dat is een strenge woorden, niet zo? De stad Philadelphia, wie ook een kleine, onbedienende stad, ongeveer 50 kilometer zuidoosten van Sardes en 120 kilometer oosten van Smyrna. Zo de gemeente aan de Heer Jezus, die zijn in deine Johannes, deze brief schrijven leidt, wir alle zo ziemlich dicht hoop, in eine Provinz. Zoals ik verheer seht, wel wir ons aan deze Botschaft met dem brief beschäftigen, wat Johannes aan de gemeente in Philadelphia schrijft. Den brief fing wir in Openbarung Kapitel 3, van Vers 7, der ich 13 abgeschreven. Weil wir nur waren dem Herrn seine Einladung befallen, in wirklich hier, wo der Jest uns von der Odech dit Wort sagt. Nur das Leid von dieser Sänger, weil wir dann aller Taub den Schrift aufschnitt, in Openbarung Kapitel 3, von Vers 7, der ich 13 lese.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met, wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 690. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 690.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meedig mocht God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie, wat ons am einen Weg waren hieren.

Vandaag is het een donderdag en hier is het programma Hopening waar al vorige maand een guy in Oklahoma. En ik vraag me waar dit programma te delen met die, hoe Emma die horen des. Dank je voor onderopen. Ik wou aan dat op verschillende steden mensen horen doen, nu het programma, waar ik niet moeilijk gedanken heb gehoord. Ik hoor een onderop deze week van Nova Scotia in Canada. Dank je voor onderopen en voor metal. En zoals we zijn dort verschillende dingen geëftet en niet alles plus goudet. We zijn alle mensen en we hebben troubles, we hebben schwierigkeiten, we gaan daar in leven met kampen, met prüfungen, met verschillende beschwerden wat er zijn. Ob es zijn ook zo'n goudet tien, zijn ook zo'n gezegende tien, wo we kan met hem haren top zijn, wo dingen ook nog goud schoven dan. Zo dat is van alles een beetje. Wat voor die wordt u nu halb vreugd dan, weil we voor de gans sicherlich beten, dat kracht en klarheid kon komen, dat ik zien word, en dat dingen kan beter schaffen. Zo, dankjewel zeer voor onvertrouwen en voor met dan. En zo werkt dat God jullie waar wat zien en jullie waar wat kunnen helpen zijn, ook met dit programma, waar we kan immer waar uitleeren. Waar immer een de schrift opmerkt dat, kan een waar wat niet leren daarvan. En wanneer het niet wat niet is, dan hebben we dat vielleicht al niet geheerd, maar hebben we ons van vergeten. Dan is het wichtig en nodig, dat we ons dat ware denken hebben dan. Zo, dankjewel ook voor metteling van Alberta, Canada en ook ondersteden. Zo is het zo goed, dat we een den anderen ons kennen en in omvoeten en een anderen ophouden, moed geven en waar verder wat kijken, nu niet dag, nu niet moed, niet kracht van hem haren. De schrift zegt ons dat met de Heer als jeder morgen nie. Wanneer een dag ook voorbij is, wo zijn vielleicht dingen geweest wat we niet zo leicht hebben, dan leven we nu de nächste dag en vielleicht is de nächste dag met nieuwe hoopning waar het doet. Dat koude ik is dat het niet zo blijven dat. En zo vinden we dat ook, dat in deze schrift een Sprüche, kapitel 3, Vers 5 en 6 zijn, dus dat verloot die op dem Herrn met den ganze hart en verloot die niet op den enig verstand. Denk dan aan en alles wat u des en hij wordt die den rechten weg wezen. Zo, de Herr zegt ons, dat we zullen ons op arm verlooten en niet op ons zelfs. Wils, wenn wir uns aber selbst verloten, dann können wir bereits ein Arrechenbach gehen, können wir bereits arrechte Gedanken gehört haben über den Nächsten, können wir vielleicht bereits arrechte Entscheidungen gemerkt haben. Und so, wenn Gott sagt, verloot die ab Arm, so dann werden wir das mal versiegen. Wir werden ganz versiegen und sagen, kriegen wir mit dieser Situation, wollte ich mich nicht, der Rest nicht so, sagt er, wird gleichen, aber Herr, ich gebe dir einen Diener hängen, und ich vertraue dich, dass du was führen, zum Rechten, dass du was führen, dat er wat goud uitkomt. En dan wordt het zelfs dat passeren, wils we gaan ons gans op arm verloten. Zo, denk dan aan en alles wat u des, zegt de zaster vars. Zo, wanneer we een entscheidung merken, wanneer we doen een arbeid, wanneer we doen een ons dienst, wanneer we zijn, een entscheidung merken wat te doen. Wel we allemaal arm vreuwen, en arm denken. God vreuwen nu de leiding. Gott vreugt nur eine Antwort. Gott vreugt, um seine Waffenentscheidung im ersten Vorlag zu merken. Über das. Und so viel muss dann, sei wie so busig, dann stuhl wie ab und vor nur Arbeit und handel verhüt geplant, was wir alles tun wollen. Und dann schaffe wieder und dann war eins los, da fällt uns wie, ich kann nicht mal an Gott gedacht, ich kann Gott nicht mal gefragt, diesen Tag zu segnen, der Arbeit zu segnen. Ich kann nicht mal an gedacht, am zu vreugen. Waar hij me wil leiden in deze arbeid en wat hij mag doen. En dan hebben we de blusvader van vergeten. En dit is een goede ding wat we dat doen. En alles wat we doen, dan aan arm denken. Dat het aan zijn welen passeren net, dat het met God hoop gedaan wordt. En dan kunnen we zo ruhig en zeker zijn dat wat we gedaan hebben, als goed gedaan wens de Heer, als met mij was, we hebben het top gedaan, ik heb hem gedankt ervoor, voor dat hij mij geleerd heeft, dat ik goed geschoofd heb enzovoort. Dus dat maakt we aan met alles vertrouwen, want hij heeft ons wat we hebben. Hij heeft ons adem, hij heeft ons leven, hij heeft ons kracht, hij heeft ons gezondheid. Dat is alles van God wat we creëren doen.
Wir nehmen das so viel und so selbstverständlich, dass es bloß so ist, dass ein Gun an dem Weich war und Hand war von alles vergeben. So, wenn wir dann denken, dass alles, was wir haben, alles, was wir sehen, alles, was wir tun können, das ist von dem Herrn im ersten Fall, und dann werden wir am Danken, werden wir am Denken, und was immer wir tun. Das ist, was das falsch ans Motto sprechen wird. So, das ist, was wir wollen tun.

Ze hebben Radio HCJB ingeschalt in hier de zending De Gouden Oorrecht. Jo, in wo hiet man dan, en van wo tricht man De Gouden Oorrecht? De beste Oorrecht staat nämlich in de Bibel. Ze heren vandaag ovend Herman Schiermacher, hij neemt Stahlung te dem Thema Glaube in Worte. Hij betreibt zich op Uitzorg uit dem Jakobusbrief.

Tempel afvrit, zoals de hoge priester ieder jaar in het heiligtum aanneemt, met bloed dat andert aan je heet, wilst dan wordt hij zet wel aanvang Falkenhammers lieden. Aber nu als hij eenmaal te eng van tijd op een boer je wordt de zin weg te nemen, doordacht dat hij zichzelf opvat. Jezus kwam tot de rechte tijd dat God bestemd had. Dit is wat we in Galaten 4, 4 en 5 vers lezen. Aber als die volle tijd gekomen weer, schenkt God zijn zin van een vroege geboren onder een gezaats gestalt, zodat hij den raden konde onder dat gezaats weeren, dat wij kunnen als zijn zins aangenomen worden. Wanneer Jezus dat niet gedaan had, hoe wordt dat dan met ons zijn? Nou, daar wordt dan geen raden voor ons zijn gewaast. Wanneer dat af dat Jezus voor die zin niet aangenomen is, dan blijft er bloos één ding voor mensen, en dat is God zijn oordeel. God heeft Jezus zijn opfer voor mensen er zinde aangenomen. Aber wanneer mensen dat niet aannemen, dan is er nus buiten God zijn recht op woont ze zich spetsen tjenen. Nee, in de kapitel 27 en 28 vers. En zo als het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, en nadem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je afvat is de zin voor vele weg te nemen, wordt ten tweede maal komen ohne zin voor den te raden die nog aan luren. Jezus wordt waarder komen, over dat tweede maal wordt hij niet komen, en ram Judea en Galilea gonen en mensen heilen, en te mensen van God in zijn himmelse trek predigen. Hij wordt als de rechter en tjenig komen, en hij wordt met zijn oordeel komen. Daar is bloos één van twee steden waar du met dine zin gonen kanst, vriend. En hark, du kanst die aan dine zin vasthouden en voor Christus zijn je recht wachten. Oder du kanst aan dine zin geven en Christus als din heiland aannemen. Du wordt entweder aan dine zin gestorven oder aan Christus gestorven. Aber gestorven wordt du, wann Christus niet eerst voor zijn tjenge komen wordt. De Gottlose van alle Geschlechten, van de Anfang an, worden schließlich ver Gott zijn Thron gebracht worden, wann Christus in 1000 Jahre Königreich tot een Ende gekommen is. Dit is de grote witte Thron genannt. Dit is in Openbarung 20, after but 15 Vers beschreven. Ik word hier nu niet lezen. Geen Mensch wordt door geraakt worden. Dort wordt dan openbaar gemaakt worden dat Gott gereicht en reicht es in al zijn weg. Daar waren die mensen, die Gottlose, zinnen dat ze God zijn oordeel verdiend hebben. Zonen die werkelijk waarde geboren zijn, worden niet voor den grote witte troon gebracht worden. Die hebben dem Herr Jezus aangenomen en ihre zind zijn aan alle vergeefd worden. Mijn vriend, daar is niets in deze wereld, buiten dem Herr Jezus zijn bloot, dat diene zinde wegnemen kan. God heeft dat gezegd, en God is hem erreicht. Dat eerste Mal kwam de Heer Jezus dat hij zijn leven aanleiden kon, zodat mensen kunnen geraakt worden. Dat tweede Mal wordt hij niet komen datzelfde te doen, dan dat is voordig. Hij wordt de andere zaak van de radung tot volkomenheid brengen. Wat meent dat? Wie die we leven, haan irdische charpa. Wanneer mensen sterven, dan verlaat de geest den charpa, en de charpa wordt begroofd en trig naar stof gebracht. Ober de Heer Jezus, der zijn radung, heeft ook voor een nieuwe charpa betoeld, zeg maar. Dat wordt wie ober niet kreeg, wat hij dat tweede maal kent. Daar zijn drie waarheden die met de radung toe verbonden zijn. Wie zijn nu geraad? Wie zijn van de stroof van de zin geraad, want wie waren geboren zijn? Wie zijn nu zelig geworden? Ons wordt dag voor dag van de macht van de zin geraad en dem dat we gehoorzaam zijn tot God zijn woord en de Heilige Geest ons leiden deed. En dan is door een poort van de raad dat we niet ervoren kennen, wat we ons nieuwe charpa kreeg worden en met de Heer im Himmel zijn. Door wordt de zin ons niemals meer troubelen. Halleluja. Dit is ook wat we in 1. Johannes 3, de eerste twee vers vingen. Dit is wichtig. Zet hem al wat van een leef die vader ons bewezen heeft, dat wij zullen God zijn tjenge genaamd worden.
En dat is wat we werkelijk zijn. Daarom chant de wereld ons niet, wil ze aan niet chant. Liefste vriend, we zijn nu Gods kinderen. Aber dat is nog niet geopenbaard wat we nog her zullen zijn. We weten aber, dat wanneer hij wordt geopenbaard worden, dan worden we zo zijn als hij is. Wils we worden aan zijn, zoals hij is. God is nog niet erg met ons, vriend. Wanneer we gehoorzaam zijn en zijn woord en ons leven aanwenden, dan worden we dem Heer en ons leven verheerlijken kennen. Dat wordt aber niet ganz volkomen zijn, wat we aan werkelijk zijn worden. Oh, dat wordt een heerlijke dag zijn, vriend. Nu de Hebreeën, de 10e kapitel, de eerste vers. Dan dat je zaad is bloos een schotte van dat godet, dat nog in de toekomst is, en niet dat woord hoeft je zelfs. En kan niemals met dezelfde opfer die ieder jaar immer waarde je opfer worden, den volkomen maken die die brengen. Wils dan worden er opfer opgeheerd haar, wils die den Gottesdienst eeft, je reinigt weer en geen je wessel meer, door even wordt hebben. Ober en die opfer wordt ieder jaar en je dachtnis gemaakt van die zind. Dan dat is aanmerkelijk dat ballen en kuzzenbloot zind wegnemen kunnen. De schrijver hält hier met zijn thema aan, dat hij in dat negende kapitel aangevangt heeft. Hij redt van dem Herr Jezus zijn opfer. Wanneer Jezus de raden niet had voor zich gebracht, dan wordt daar nicht buiten God zijn recht voor ons eeuwig gebleven zijn. Dat je zaad, wie goed en heilig en houdt een goede wereld, aber dat wie maar een schotte van zo'n zaken die nacht der Christus komen worden. Israel had dat je zaad gehad, aber Israel had zich en dat je zaad gepocht. Aber ze wisten niet dat het de zind en er leven niet wegnemen kan. Ze kunnen de je zaad niet houden, en dag worden ze niet naar de Heer Jezus hartje, die gekomen weer dat je zaad te erfellen. God had gezegd dat hij woord zijn volk rechten, wanneer ze zijn je zaad niet houden worden. Dat je zaad wordt gegeven, zodat mensen zijn kunnen, hoe val zijn ze weeren, en dat het aan naar God en zijn genood en erbarmen leiden kan. Zo'n je recht weer wat Jezus hem zin houdt, als hij even Jeruzalem hielen deed, beschreven in Matthäus 23, 37 en 38. Jeruzalem, Jeruzalem, die du de profeten doodmaakst en den steinigst, die nu die geschekt worden, hoe vaken word ik hier en haar die in het kinge topje zomelt, zoals een vogel er een jonge en je er een vlichte toop zomelt. Ober je wollen nich. Checkt, jun huis wordt verloten zijn, zoals een wildnis. Jeruzalem en dat volk worden nich harken. En God bracht zijn oordeel op aan. En de stad en tempel waren de karts nodem vernicht. We moeten behouden dat de opvers dat de Israëlieten brachten, kunnen aan niemals volkomen maken. Wanneer de opvers aan hadden innerlijk rein gemaakt, dan wordt dat geen gebruik zijn dat ze de emmer waarde brengen moesten. Wanneer de opvers aan je reinigd hadden, dan wordt er je wessen aan niet meer geplocht hebben. Als deze mensen er opvers ieder jaar brachten, weer door dag een gedachtnis gemaakt van die zind. Al dit wordt onder den oude bund als een schotte vergesteld. Een schotte is maar een nevelig beeld van wat werkelijkheid is. Dat bloot van ballen en kazen kan die zind niemals wegnemen. Dat kan bloos gedonen worden door dat bloot dat Jezus om triets uit je goten heeft.

nu de vijfde bij zevende vers en de tiende kapitel. Daarom, als hij in de wereld en een kwam, zei hij, Apfel en goof was du nicht, ob een tjarpe hast du mij redgemaakt. Brandapfel en apfel verzind, je vallen die nicht. Dan zei ik, Kijk, ik zie je komen, en de eeuwige schrift van boek staat het van mij geschreven, Dien welle God te donen. En den oude bond weer door de verzeningsdag als de hoge priester met bloot en de allerheiligste stof in het zelt en tempel en dan ging. Dat moest hij ieder jaar doen, maar door weer niet de verzekering dat zijn zinde en de zinde van dat volk weggenomen werden. Dat we alles in schatte, maar de werkelijkheid is in de Heer Jezus en zijn dood gekomen. Dat is ons duidelijk gemaakt als de Heer Jezus op een kruis starf. Dit is wat we in Johannes 19, daar is de vers lezen. Als Jezus den wijnedik gekregen had, zei hij, Nu is alles voor dich. En boog zijn kap af en jeef zijn juist op. Als Jezus met zijn vader hem gebed weer, verdem dat hij gekruisigd wordt, is dit van zijn gebed doorgeschreven in Johannes dat 17e kapitel, de vierde vers. Jezus zei, ik heb die op eerd verheerlijkt, de arbeid die du mij gegeven hast, heb ik voor dich gebracht. Wanneer mensen dem Herr Jezus in zijn raadung afzaaien, dan klingen ze dem Herr Jezus zijn bloot in de grond. Dort wordt ons loten in dit kapitel vergesteld worden. Hier wordt ons ook gezegd dat God zijn plan weer dat Jezus Christus, die van aanvang eind met God weer, wordt een tjarpe gegeven worden, zodat hij God zijn welle donen kan. Brandapfel en apfel verzind worden aangesteld, zodat mensen weten worden, hoeveel er een zin aan van God weggeleid hadden. De Heer Jezus kwam naar deze eerd als een mens, zogar als een kleine kind. Als God zijn tijdje komen weer, dat Jezus voor die zin sterven zal, kan hij zeggen dat er kleine zin en zijn leven weer. Hij kon vielleicht haar gezegd dat hij tegen hem hemel gonne wordt, leven als op een kruis sterven, maar dat weer niet God zijn plan. Wieder, de Heer Jezus had ons zo lief, dat hij ons en onze zinde niet laten kon. Hij wil je komen God zijn welle te donen, en dat moest den dood aansluiten. Hij starf voor onze zinde, en de zinde van de ganse wereld. Dat is waarom dat vandaag mogelijk is, dat een zinde vrijgemaakt kan worden, durch den geloven en dem Heer Jezus Christus. O, mijn vriend, hast u dat voor diezelfde aangenomen? Wanneer, nu is dat een aangename tijd. Neem aan als den heiland aan. Nu de achte bij tiende vers in de tiende kapitel. Nodem als hij zei, dat apfel en goof en brandapfel en apfel verzind, wist u niet, en je vallen die ook niet, die nadat je zaad je op het weren, dan zei hij, Kijk, ik kom dien welle te doen. Hij neemt dat eerste weg, dat tweede op te rechten. Derg dis welle, en dem dat Jezus Christus zijn liefje opvat, is een van allemaal, zijn we nu geheiligd. En de vijfde bij zevende vers brengt de schrijver de vers van den 40ste psalm aan. Hij zegt ook dat het met de Heer Jezus te doen heeft. En den 40ste psalm zegt dat apfel en brandapfel is niet wat u hebben wist, maar u hast mij de uren opgemaakt. Maar wanneer de Hebreeën schrijver dit aan Jezus aanwendde deed, zegt hij, apfel en goof en brandapfel en apfel verzind, wist u niet, dan zei hij, Kijk, ik kom dien welle te doen. En den oude bond, on je dat je zaad, wanneer deine zijn meester niet nur de zaas jaar dat hij je deent had aan verloten wil, dan wordt de meester hem nu een derde pas brengen en een lach die zijn uur maken met een aals. Dan wordt hij de meester zijn deine zinnen zijn gans het leven. Jezus kwam over God zijn welle te doen. En wat weer God zijn welle? Nou, God zijn welle weer dat mensen zullen geraakt worden en dat Jezus dat op een kruis voor zich brengen wordt. Dat kan niet gedaan worden, ohne dat hij naar deze eerd komen wordt. En mensen gestalt op zich neemt. Hij kwam
en wil zij een mensje lief houd, kun hij ook sterven. Wil zij tjene zin houd, kun hij voor die en mij sterven. De eerste bond die met opfer en brandopfer te doen houd, wordt weggenomen zodat de tweede bond kan ingevierd worden. De tweede heeft met de Heer Jezus en God zijn wille te doen. Jezus Christus heeft zijn lief geopferd als hij op een kruis sterf. Hij heeft het een voor allemaal gedaan. Daardoor zijn we nu geheiligd. Wer zijn die mensen die de schrijver hier erwähnt? Nou, dat zijn die mensen die de Heer Jezus als een heiland aangenomen hebben. Dat zijn zonen die wedergeboren zijn, die zelig zijn geworden. En vriend, bist du een van die? Du kannst. Bekan dat du een zender bist, voor dem Jezus sterf. En geloven neem am als den heiland aan. Lood am en den hoort en in. Hij wordt komen. En dek dem heilige Geest en die wonen. Hij wordt die van dine zind vrijmaken. Nu de 10e kapitel, de 11e tot 14e vers. Aan ene hand staat de priester dag voor dag in dienst, en opvat voorken, dezelfde slachtoffer die niemals kennen, die zin wegnemen. Maar aan de andere hand, deze heeft één opvat voor zin gebracht, en heeft zich voor immer doelgezet, tot God zijn rechte hand, en luurt van dan, wat zijn vriend aan zijn tonen foutbank gemaakt worden. Dan derg één opvat heeft hij den, die geheiligd worden, voor immer volkomen gemaakt. Zoals we al gezien hebben, onder den oude bond, moesten de priester eerst voor ihre eigen zin een opfer brengen, en dan kunnen ze een opfer voor andere mensen brengen. Dat is wat de priester dag voor dag deed, en dat we voorken dezelfde soort opfer. Zijn arbeid weer niemals voordig, en door wie het steed en dat zelt oder im tempel, wo de priester zich doorzetten kunnen. Dan zijn arbeid weer niemals voordig. Zo'n opfers kunnen de zin bloos bedijken, aber niemals wegnemen. Aber als Jezus zichzelf als een opfer aangeeft, kan hij durch één opfer voor zin alle zin wegnemen. Dat brukt hij bloos eenmaal doen. Als hij dat gedaan had, stond hij om derde dag van den dood op, en om 40 dagen ging hij terug naar hemel. Daar heeft hij zich bij God zijn rechte hand doorgezet, wil zijn arbeid is voordig gebracht. Zonen die geheiligd zijn, dat heet zonen die wedergeboren zijn, heeft hij voor immer en immer volkomen gemaakt. Du kannst een van den zinnen, wann du am aannemen worst. Nu de 15e tot 19e vers. Dit bedient zegt, ans ook de heilige Geest, dan no dem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nou deze dag maken wou, zegt de Heer, ik wou mijn geboten en ere horten geven, en ook en er zin en dan schrijven. En ere zin en ere godloosheid wou ik niet meer behouden. Nu, woord door vergeving is voor deze, jeft dat geen op voor mij voor zin. Daarom, brede, wel we nu dat toevertrouwen hebben en dat alle heiligste en entegonen, derg Jezus zijn bloot. We hebben al gezien dat als God van een nieuwe bond met Israël reden deed, reden van hoe hij zijn geboten en ere horten schrijven wordt en niet op steenen en tofelen. Dat wordt in Jeremia 31 beschreven en hier wordt dat waarde onderstrekt. De andere wichtige zaak is dat God ere zinde niet meer behouden wordt. Dat wordt hij bloos kunnen doen wanneer hij betoeld werd en dat hij verjeefd werd. En dat kan bloos door de Heer Jezus gedaan worden. Nu, dit heeft nu nog met de toekomst voor dat volk Israël te doen. God is niet voordig met dat Israël volk. Al zonen die nu aan de Heer Jezus leven worden gerechtvaardigd, die zijn zelig geworden. Nu is dat volk Israël over de ganze wereld verstreed. God heeft gezegd dat in zijn ene tijd wordt hij den waarde toepzamelen en den terug naar haar land brengen. Dat is wanneer zij een nieuw hoort kregen worden, zei maar. En zij worden dem Heer Jezus als haar heiland en Messias aannemen. We hebben gezien dat de Heer Jezus zichzelf als een opfer voor zin gegeven heeft. De opfers onder den oude bond moesten immer waarde gebracht worden. Jezus zijn opfer wordt bloos eenmaal gebracht.
Geen andere mens kan een ander opfer naar God brengen dat hij aannemen wordt. De eenste weg dat irgendwer naar God komen kan, is door de Heer Jezus Christus. Zonder die de Heer Jezus als Heiland aangenomen hebben een wunderschöne Gelegenheit, dat we tot irgendeine tijd naar God komen kunnen. Irgendeine tijd. Dat je we aber bloos door de Heer Jezus zijn bloot donen. Wanneer mensen een andere weg proeven, dan worden ze weggedreht worden. We hebben een toevertrouwen dat wanneer we naar God, door Christus in zijn bloed komen, dan wordt hij ons niet wegdreien of rutschteten. Mijn vriend, ik vraag waarde, hoe is dat vandaag met die? Du hast vielleicht geleefd dat wanneer du dat beste deest, dat du donen kannst, dat, dan wordt God dat aannemen. Maar vriend, dat wordt die niet gelingen, ik zei die. Wanneer du dat doen kunst, dan wordt dat niemals in een nedig gewaast dat Jezus naar deze eerd komen moest. Jezus wordt niet gebruikt op een kriet sterven, wanneer we dich aan zijn woordje kunnen zelig worden. Wanneer du geleefst dat Jezus zijn dood op een kriet bloos voor grote zinden is, weetst du niet hoe groot die zinden zijn? Diene en mijn goede woordje zijn zo als bezoedelde kadre. En God zijn aanzienen. Dat is wat Jesaja 64 zegt. Bekan deine Sünde en neem dem Herr Jesus aus dem Heiland an. Mocht de Herr jen alle rechtlich segnen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

0: te ons program Tis en Hem. Dit is de Brei, Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis en Hem. De gastredner is Alfriesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Feit moet reden van het grootste wonder wat er passeren kan, wanneer een mens dat inzet, dat hij God zijn hulp brukt en Jezus aanneemt als persoonlijke heiland. Vandaar reden hij van een fysische wonder.
2: In Johan 1:3, wie ik een beetje eeuwigste en een hoogschul. En dan komt er een tante wat er met alle is, als ik naar mijn office, die is op de tweede vloer. En een show. En ze neemt er ongeveer 10 minuten op voor de trap in de hecht komen. En als ze bij mij daar weer, ik had een grote venster in de deur. Ze luurt niet meer dat ik wil zeggen, kom dan. Ze komt dus dan en valt in de stoel dan. En dan duurt dat 5 minuten. Maar ze moet zich verholten dat ze maar kunnen wat zeggen. Of ze komt op en ze had zo'n goonstok. En dan had ze zo'n dingen even in de arms, toen dat ding niet wilde verkielen, want ze iemand wilde vallen. En dan had ze een erreichte fout, zo'n 5,5 zal je zo, on je zo. En dan had ze zich eens verholt half, dan zei ze, als ik 7 jaar oud weer, had ik polio. Doorheen als ik mijn 1 been charter. En dan had ze me in een stoel lung betten aan je doen. En die helpt me, zei het, dat is wat ik gestorven zijn. Maar nu, somehow, ik breng nu 2 zinnen medicated puffers om mijn leven te maken. Anders word ik niemals dat tegen dag kunnen maken met nog luft. En ik heb dit niet even mijn arms, want ik heb wat ze op Engels zeggen, een degenerative bone disease, dat maakt zo eindelijk die knokken, die worden gans hard, en die breken licht, en dat wordt pas oja. En dan zei ze, in jaar 3, dat ik mijn grootdochter ga nemen, wein dat mijn zin, gans met drugs, betambat weer. En nu, vandaag, zegt mijn dochter, dat ik had kreeft in mijn digestive system. En ik had weinig als 3 maanden te leven. Wel, zeg ik te haar, ik ben niet die wat een mens heilen kan, over Jezus weer. En ik zeg, hij, over wie zijn zijn heng, zijn feit en zijn muur, zijn uren en zijn ogen. So dan wil die hang in mijn hang dan. So dat is de verkrepelde hang in mijn hang dan. En alles wat ik beter deed weer dit. Ik zei, hemelse vader, neem deze tante er polio, de degenerative knokkeskrankheid, en er kreeft. En door die nomen ze goud is de kans voor haarlijke. Derg haar, derg alle dit. En dan maak haar stortje nog voor wat Emma dat mag meenemen. Ik wist dat de Bijbel leert ons dat

Dat God die nummer eine Ursache für uns hier zu sein, ist, dass wir sie nur mehr worden verherrlicht, bei uns ganzes Leben. So, ich dachte, dass wir ganz, sondern Sorge können, dass dort beten. Und dann ist der Abstand, und fangt Ruth zu gehen. Maar eenmaal wordt het eind, er poort dat Ruth. En ze stelt mij samen, zo Ruth denkt, en knalde met je de der, en dan je de andere ziet. En dat zag, oh ja, van zijn aankomen. En dan hier ik nus van daar, voor 5 maanden. En dan kwam een tante naar mijn office. En ik geloof een beetje dat het met een zuster zijn, die 6 zaken met de staat. En dan zat ze zich in mijn office dol, en dan wordt ze aan, ik kan haar gooien. En je weinig, je zegt dat, weet ik, dat je zijn, op een oma stevierig, want ik ging van je te mijn man, met anders als mijn vrouw is. En dan zei ze te mij, ik zie Linda. Oh, zei ik, hoe zijn die bijzondere show, en die gonstak, en die meiven, wat daar over de oom zei, wat weer, hoe is dat al je blijven? Wel, zei ze, is toen dat gans aanverhaft een korte gebed had, dan dacht ik dat ik kon sperren dat mijn been dat was. Maar ik weer niet zeker genoeg, is het zo weer. Maar als ik afstand, dan word ik aan. Nu kan ik niet gesteld gaan. De ene been weer nu te lang geworden ongeveer. Zo ik strumpelde eraan en ik dacht dat ik wil schwinnen mijn koor in de huis. Schmeet ze de show, er de piep in mijn arms en er gonstak in de aardnaam. Nam ik een scherpe persoon en voelde hem dacht dat ik dacht dat hij me voelt nog 5 minuten van die tijd. Ja, kom dan. Ik wil bloos die weten dat alles wat mij vandaag is morgens aardig weer, is alles teruggesteld. Oh, zegt hij bloos te haar, en hij is niet in geloof, ja. Doe maar met de koffie dat je dat leven schaft niet te staat. Wel, dan was het me maar te proeven dat ik aardig zie. Ja, neem maar een show af en kruip op de station op. Deze rat, zeer spin. Wie dien rechte been nicht 4,5 Zoll charter, ist dien linket von dos morgens? Ja, seht ihr das? Ja. Well, nu zijn die korrekt overeengelengd. Dan wordt we gleich nog met mij te testen hier. Wie echt die dag zei, niet schierig wat hier je woord is. So, voor 5 maanden heeft die dochter door drak gehad. Ik dacht dat er neemt, dus dag wat in de week komt. In august. En zegt dus, du hast rein, geen polio. En de genitive knokkelskrankheid en kreeft en die ben. Alle tests zijn klaar. Zo nu wil ik bloos zeggen, go en ha een goudet leven. Ho, zei ze, mij herert al zeer schijn. Maar ik wil die nog één ding bij verhullen. Waarom des te niet met een gans baste dochter die met vereinde? Ze noemen is Jezus. Oh, zei ze, ik had al zeer even gedacht. Dat is te wondervol en bloos grote lotte in de stich gaan. Wel, zeg ik te Linda, ik wil bloos nee weten, dat u ook weet, dat dit heeft niks met Elfries te doen. Dit heeft bloos met Jezus. Hij is de Jans, ja, wat alles heilig kan met de wel. Wie zijn de Jans, die wat ons wel rein gods in je arm stalen, zodat wie kunnen zien noemen verheerlijken met alles wat in ons is. Dat is de zaak. Wie zijn ze in heng en feit en muur en zo weer? En dan zeiden ze dat we ook, dat we kracht gestart. Wel, sure, ik kan zeggen dat in je meer nee zijn, dat ongeveer 1200 dingen start passiert over de laatste 6 jaar. Maar ik wist dat goud je nu ook, dat geen van die weer de mine. Je bloos Jezus. Maar geen van die dingen mocht den ganzen hemel jubileren. Dat bloos. Wanneer een mens in zinda Jezus vindt, wanneer een mens los vindt van zind, dan is het te jubileren. Zo raar schuldig. Zowel we weten dat God de eerste naar reing ons bovendrap met alles. Wel, nu wil ik je nog een kapitel nemen. En dat is Matthäus, dat 24e kapitel. En ik weet dat soms vindt wat er hier in een klein beetje stuk is, wat ik nu was aan. Maar dat is vrij genoemd. Wel, we willen vers 31 aanvangen. En dan bij een kapitel. Jezus deed hier zijn tweede komen. Een beetje terugstalen. Zodat we weten wat ongeveer hem komen is. Hij zegt dat hij wordt op een wondervolle troon komen. Alle engelen worden met hem zijn.
Wie reden nu van billionen en billionen engel. Zo weet dat hij dat checken kan met zijn menselijke oog, wat bloos engel zijn. En wie heeft hier met een sound system, mics en zo weer, over de sound system, wat ze door worden haar, dat wordt in iedereen een kloor kunnen horen wat Jezus te zeggen heeft. Dat wordt geen zijn wat ik kan horen. Even de doven worden kunnen horen. En in iedere mens wat jij moest geleefd heeft, die wordt een verre Jezus stonen. En dan zegt het door, dat Jezus wordt hier in twee delen delen. Karakters en schophoord zijn een kassen van de schop uitweiden uit. En dan wordt Jezus today in zijn rechterhand de schop zeggen, komt met mij met in de hemel. De stad wat mijn hemelse vader heeft vrijgemaakt van verre de wereld aanvang. Ik weer hungrig en de gast mij wat te eten. Mij darstet en de gast mij wat te drinken. Ik weer een vreemde en de namst mij in huis nemen. Daarin zie ik zo vrouw dat ik kan twee vreemde Engelse onkels meebrengen hier. En die worden hier opnemen, dat wist ik. Daar vind ik mij niet om te weven. Maar er is een mens die had een goof van anderen aannemen. Van andere feiten. Enzovoort. En dan zegt hij, ik ben krank en u bezocht me. Ik ben onder kleider en u is bekleiden. Ik ben in gevangenis en u komt naar mij. En vers 37, maar 39 vragen die aan. Wanneer zag je die in alle deze steden? En vers 40 zegt Jezus. Wat immer je te de geringste, je schwester je donen ha je te mij je donen. En dan draait hij naar die aan zijn linker ziet. En zegt hij dan. Ik wie in alle die log. En je deed de recht nust. Vers 44. Wanneer zegt hij die in die log? Dan zegt hij in 44. Wat immer je nicht gedonen hebt te de geringste. Ha je nicht te mij gedonen. En dan zegt hij in 46. Vers. Dat die jenken naar de haal. En de anderen in de hemel. Zo, so, nu is het zeer wichtig, wer is de geringste in mijn leven? Zie ik niet ganz recht, wanneer ik zei je, de geringste is die, wat er wat veelt, wat bloos ik krijg dan kan geven. Dat is de geringste. Voor mij. Die minuut. Na man en vrouw kennen ze geen ander alle soorten geven, wat geen ander onbevoeld is begat den te geven. Zo, de man en vrouw zijn in veel inzichten de geringste tot een ander. En daar wouden we nog meer van dit lotter. Wanneer een zin wat veelt voor een voda, dan is die zin in die inzicht de geringste tot een voda en een ander waai. We hebben veel jaast bij ons en volgende zondag te middag. En mag me wel mijn schijne vrouw dan moet schwind hem des bereiden. Voor 12 mensen. En als een kenja met kenja weer, dan wil ze mij wel schwimmen. Een van de kenja met naar de koma schakel hem kjala te moeten holen. En dat had mijn uur zeer schoop naar de kerk op toe. Bloos ten zijn wat we dat kind zeggen. En wanneer dat kind niet plastic reageren, te krijgen dat dan wat mama bevolen deed, dan deed ik mijn schuldje in een gastel. En stuk mijn kap met in de kerk naar. En zei ik het kind. Kost dat naar hemel zei. En dan wist dat kind, wanneer de jaste schwach werden, dan wordt papa met dat kind een schijne deursprache gaan. En de deursprache waarin je verder stit te keren. Is die mama die naar de koma schakt wat te holen. In die hinsicht weer die mama de geringste te die. Wat de dan te aardijds en zeids. Deedste te Jezus. Ik word die drie oorzaken geven. Waar we du goed verscheiden met mama. Plaats de hoortje. Einde stet. Diene mama. Is die gans eerste geschenk. Wat God die jij moest geven. Bezit zichzelf. Bezit God. Dat gans eerste geschenk. En hij rekent met.
dat u dat geschenk voor Zaya, Zaya rek aanhouden, dat levenstijd. Even no mama je sterven is, is die nog dat geschenk voor die. En nu best nog bus 8 jaar oud, en nu braakt er al hoop. Wat is dat? Nummer 2. De Bijbel zegt in Efeze, dat zesde kapitel, de eerste 3 vers. Ken je? Ziet jullie eldere gehoorzaam. Wein dat is recht. Dat is het eerste gebod met een geschenk te je vlachten. Dat je wilt kunnen lang en gezond leven. Daar is geen twijfel door. Nummer 3. Dine mama is mijn liefste. Ik wil mijn liefste niks te staat laten behandeld worden. Niemals wil ik dat toch laten. Maar ik had het te zeggen. Wel, maar nu is de kind al rein en tronen. Weet niet meestal, hoe is de hand zelf met zichzelf? En dan zei ik, was karakters te mama behandeld, zodat ze te Jezus behandelen. Zowel van ons om dingen terugstel hier. En dat het kind voet te Jezus afprachtte verder mij. Dan doe ik voor het kind beden, met mijn arms rammen dat kind. En dan check ik dat kind naar mama, om dingen terugstel. Want de foto staat, rein, jeder moet doen, want ze dat antwoorden. Dan duurt het niks zo lang. En dan is dat kind rein op een andere weg. Dat kan het niet helpen. En dat zegt in de Pfizer, saß vers feier. Voders, dat niet jullie kinderen aanreizen te zorgen. Maar dat je hen opbrengen met Jezus en zonftet en dat we kunnen hem helpen horen. Dat we dat ganz klaar door we hebben. Zo, wie willen als de kinderen leren wie we zijn met deze zaak? Willen we nog beden. Himmlische Vader, du weet graag wat in ons kap en in hart binnen is. En even wanneer dat alle zijn kost, du bist ons van hart goud. Ik bid dat du moet in ieder een van ons noorden en noorden naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinderen spiegelen wat het meint. Met die omgang gaan, te die reden. Te man onze eigen partners omgang gaan, den leid bewijzen, den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint, in het christelijk leven, rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mishalpen, in Jezus' naam. Amen.

De directe en de wert hadden alles om je zacht wat ze blijft konnen. Met eenmaal kalm in een oude mannen. Dan zei dat, wiem zacht ze. Na jo, een meestje, die beschrijven haar met een witte tleitje, met een huid op een kop. Oh, zei dat, jo, het zacht, een kleine meestje, maar dit is al lang bij ihre Klaus treed. Dat kwam en nam hier wat een rand waar dat treed in ihre Klaus. Wo der jene, des wen, der es all bestemt tüs. Der Direkte weht lädlich. Na gut, hei mög sich dann auch ab und wach ne Hüß.

Opa Izzy dacht in deze tijd, er wordt een vrije baan omhoog. Het wordt Emma Lothar en Emma Donkler met eenmaal heet ze, irgendwat knistert in je haar zo luid. Zij erschreit zich en van schreit rutscht ze de abhang in de oorne en valt zo tief runter, schree op en wat ze kon ihrem fout niet bewegen. Nu wees ze zo wat van erschrokken. Er deed het zo wei. Zij hield en schreit, ruipt om halb, ob a tjein mensch, heet en zag er.

Die change voorbij en het wordt al nu gans donker. Zij houdt nu zo angst en nu wordt haar al zo koud. En zij houdt zo'n schmerzen, die kon ze niet meer uithouden. Bestemd dacht ze, wie de fout gebroken. En nu komen haar de gedanken. Zo weet wie ze gekomen met ihrem trots. Zij wil immer ongehoorzaam zijn, zij wil niet op iemand heren. En nu heeft ze dat dafür. Immer wade, wenn zij heet, wees rüste, als van haar een stem ziet, dit hast du dafür. Met eenmaal hang ze aan te bieden.

Ze zout ze door en het verjent veel tijd, voor haar bijzonders. Zij dacht niet dat het vrijt een stond voorbij weer, nu weer het als de ganse eeuwigheid.

De directe kom im dorp aan als am de leraren in tien kom en ziet op ze Ise gevangen hadden. Wat? Is hij niet terechtgekomen? We troffen oude man en hij ziet dat een meisje rand de klaus hangen hier. Jo, zei ze, dat wie Helga, ze had een jagdje verjeten door op een wies. De zwijn rand ze treed en had haar jagdje geholt. Oba, is ze weer niet terechtgekomen? De elderen maken zich ook al zorgen. Weil de meisjes uit haar klaus gingen bedien al langst voorbij. En Ise wil Emma nog niet thuis. De directe wie gans verliehen de leraren, den wie nooit anders gebleven, nu moesten ze naar de elderen, naar de familie Werna. De komen er aan en vertelden wat den passiert wie. Dat Ise al verankerd, wachtgerand wie, aber wie dachten dat hem treedt, en dan komen ze toch niet treedt. Vertel ook die schicht met de meisje wanneer de jaak holt. En die dachten dat het easy wee. Maar nu wordt het zo donker. Nu moesten ze in wuil treden. Die sammelden nog paar mannen uit het dorp. En gingen luis namen laternen in de hand. En komen in wuil aan. Die hadden zich bereid. Die worden zich op ieder verdelen. Eine jentje aan eine richting, de andere aan de andere. Oba, de wet zei toch, die moet zeer, zeer oppassen, weil dat zeer feichte muis is, en daar kan man zeer schwind uitrotschen. Zo beden ze nog verheer, de familie weer zo verliehen, en de papa Werna kwam met de mannen met. Die verduilde zich alle, en zo gingen de papa Werna en de wet huip in eine richting. Alle ruipte, easy, easy. Oba tjena heet wat van haar. Zo wordt het al zo donker dat ze nooit meer zijn wonen.

En Isis zal toch een arme vader houdt ze gebed. Opa bij haar wordt het ganz ruig op een hoorte. Zij wist dat wanneer ze God ook nu al alles teug heeft gehad, hoe schlecht ze wie, dat God haar alles verzeiht had en hij had haar sogar de angst genomen en de fout wie ook niet mal meer zou wei. Nu met einmal heet ze van wiedem als van jemand ihr Nomen ruibt. Met einmal nog een bestje nodig en dan schreit ze laut. Papa, et sie hier! Et sie hier, Onje! Et sie hier! De papa blijft stone en zegt hem werd, heb je nog gehet? Doch, zegt aus Wahn, Opa, nicht so deutlich. En Isi schreit wieder, help me, et sie hier! Nu heet de papa ganz genau de stem hinter sich. De rande schwind de boine ohne en dan tjette ze rondom in de bersche zij wenig door. Oh nee, de papa wie erschreit, wat zag hij? Ohne in eine Kluft lag sie in meetste, zij wie zo wit ne ohne gerutscht. Hij ruipt, easy, et sie hier. Papa, et vreemde dat het die zei. Dan helpt de wirt langzaam de voedende oorne en hij kwam bij de oorne en nam zijn kleine dochter in de hand. De vreed wie groot. Isi draait er een papa om hals en zegt hem, verzeih me, dat het zo ongehoorzaam wie. Op het vreemde zo zei je dat je door bent. De papa had ook tien moed te schelen. En hij wie God zo dankbaar dat ze nu al in deze donkerheid nog easy vinden konden.

0: Die brachte die uit zijn laag ruiten en gingen naar de Galstad. Als ze betoog kwamen, wisten ze, ze moeten nu 3 maal schieten, dat alle andere mannen heren, dat Izzy gevangen is, weil zij zich zo bereid hadden. Die leidden maal 3 maal schieten en in een korte tijd kwamen alle mannen in de Galstad. De wirt gaf allem nog een heiten kaffee, na een daad, en zo gingen alle mannen vrouw en tevreden huis. De directe kwam met de pa en met Izzy. Zij schaamt zich, zo zei je. Zij kon de directe niet mol in de ogen zetten. Hij wie eindelijk een zeer strenge man, maar nu weer alle zo vrouw dat ze Izzy gevangen hadden. Als ze thuis waren, vertelt Izzy den alles wat ze gedaan had. En dat ze den ook heet en dat ze dacht, wanneer ze aan de andere zijde de wereld terugzet, dat ze de wachtende huis vinden. Maar ze had zich getäuscht, dat weet niet zo. Dan vertelt ook, hoe ze in een geval in deze groepen en hoe ze niet te God gebeten heeft. En wie leid er de tijd dat ze zo slecht waren, dat ze zo veel zorgen hadden de rechter, de leraren en de elderen gemaakt. Dan wie ze zo meid en de mama zei te haar, na goed, uitbrengt die in bad. Als ihre mama zei haar in arm nam, dan zei ze te haar, mama, weetst du wat? Nu weet het ganz genau wat het is, van einem de zende verzeiht zijn. Weetst du door waar het ohne lag en heb God om vergebung gebed, dan had hij mij geheet en gaf mij zo eine ruw, maar ik heb hem werkelijk zo zeer daarom gebed en ik wil ook verzeten, wanneer het eenmaal waarde trotsig wil worden, dan wil ik bidden dat God mij van deze last vrij maakt. De mama vreet zich. Dat het goed is dat du dat nu erkend hast. En ik wens je ook, eme vader, wenn du trotsig zijn wilst, dan bid te God. Hij wordt je daarbij helpen en hij neemt je deze schwere last op. Izzy lag in bad en war ganz glücklich.
1: Da hat Izzy so ein Mannchen erlebt. Und auch durch eine Angst ist sie gegangen. Aber sie meint, an wen sie sich wenden kann, im Gebet an den himmlischen Vater. Und sie räumt auch am Help an. Und sie erkennt auch, so aus Egmi verhaule deut, so trotzig, und ich te höre, ob den Raub von der Freundin von dem Direktor dort wenig rechtig gewesen. So kommt der Ansicht, und weißt du, liebe Kind, dit wie eine bewusste Veränderung in ihrem Leben. Sie bett um Verzeihung. Zu Gott, auch zu ihrer Eltern. Und sie beschleut, wenn ein Vater mal so trotzig war, dann will er nicht trotzig bleiben, sondern wollte Gott beten und am Bette, dass er mir halbt, nicht mehr so trotzig zu werden, und lehre auch damit umzugehen. Jo, easy. Erkennt er viel Verhöhle, betjahnt dort, in dort wie gar nicht so einfach, dort taugt der Stone, in so meid wie göttert deut, auch abrechtig zu sich selbst zu sehnen. Weißt du, liebe Kind, in wie dir wie immer wader, zu Gott im Gebet komme, in heu wort und zu kalpe. In so lach is in jüm Bad, tüs oni komme, in hier brugt sie keine Angst habe, in sie kon in Rüh schlupe. Kein Wunder, dass et er nü wörtlich gaut jink, mit dem alles hier regelt weh.
0: Als de Mama nu ohne kam, wäre de jast al weich. De Mama und Papa dankte Gott noch einmal, dat hij die zo beschützt en bewoord had deren dochter, en prachende aan dat hij ook wiederhaan zijn gouden hand over haar en haar zuster hield. En weer zeer dankbaar dat hij dit gebed van den erheet had.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ik begrijp alle toehieren waren tot dit programma en wens ook dat de haar ons top zenen wordt. En de vandaagse tijd waar we geneigd zijn dat tijdelijke zo nu te streven, zal ons de betrachtung van de wiezen dat het andere dingen juist de wichtiger im leven zijn als dat geld dat vele zo hieren hebben mochten. En mocht de haar ook tot den empfang van de gnoed geven en tom zegen merken.

Laat ons beten. Lieve Vader, ik dank die, voor die Sehen Jesus Christus, den du voor ons gegeeft hast, die den schworen Wagen um Tietz voor ons gewonnen is, die je leden haf voor ons. Ik dank die voor dat wat hij voor ons gedoen haf, om ons te raden, om ons zeidig te merken. En ik dank die ook dat dien woord ons dit wiest, en dat wie weiten kennen dat du voor ons den dood geschmaakt hast, om ons dat leven te brengen. Vader, ik bid dat du ook van jou mochst dien woord zeinen, en ons halpen, reich te erkennen, wo veel wie schuldig sind, voor dat wat du voor ons gedoen hast. In Jesus' Namen. Amen.

In de boodschap voor een week ging dat aan den Apostel Johannes zijn brief en dem Herrn Jesus zijn Nomen aan de gemeente in de stad Sardes. De Herr zegt tot de gemeente dat ze den Anschein had dat ze leeft, aber geestlich wie ze doet. En dan roept de Herr de gemeente op van ihrem Schlup op te werken en ihre Gesinnung te ändern. Wenn sie ihre Gesinnung nicht ändern würde, wordt hij als rechter even eenvallen als een duif in de nacht. En zijn onuitsprekelijk grote lijf heeft haar mensen immer ware tijd ihre gezinnung te ändern. Hij heeft eend de gelegenheid boezen over ihre zinde te doen. Wanneer ze dan overdag in ihre zinde wiederleven, wordt God zijn recht over eend komen, zoals een duif in de nacht. Dan is de genodentijd für immer vorbei. Dort ist eine strenge Wordung, nicht so? Die Stadt Philadelphia, wie auch eine kleine, anbedienende Stadt, ungefähr 50 Kilometer südöste von Sardes und 120 Kilometer öste von Smyrna. So die Gemeinde, an die der Herr Jesus, der sie in deiner Johannes diese Brief schreiben leit, wäre alle so ziemlich dicht hoch, in eine Provinz. Zoals ik verheer zei, wil we ons in deze boodschap met een brief beschaftje wat Johannes aan de gemeente in Philadelphia schrijft. Den brief ving we in Openbaring kapitel 3 van vers 7 tot 13 opgeschreven. Wil we nu ook waren dem Herrn zijn inloding bevallen en werkelijk hieren wat de Jezus ons van deur tot dit woord zegt. Nur dat leid van deze zijn ja, weil wir dann alle Taub den Schriftaufschnitt in Openbarung Kapitel 3 von Vers 7 durch 13 lesen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 690. Wanneer je dat van deze programma bestalen mochte, dan vraagt nu dat programma nummer 690.

Want in deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann die vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

door reden van Galilea, voor is dat, dat wie die in Jidra en zijn ene sprook heren? Wie heren den onze sprook van God zijn grote wonderwoordje reden? Verwonderd en verwillerd vroegen ze einer den anderen, wat jeft dit nog? Veel mensen kunnen dat aber nicht erkennen. En wat deden die? De andere aber hadden er een spot darüber en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Dat ging om eine Begebenheit, en doch drei verschiedene Reaktionen. Eine Gruppe Menschen kennen dat nicht verstohne. De andere Gruppe Menschen hören die van Gott seine grote Wunderwoche reden. En noch eine andere Gruppe Menschen hebben er een spot. Die hebben te veel wijn gedronken. De vraag is, van wat go wie uit? No wat check wie? No wat harsch wie? Is dat rechtig wat ik zei in hier? Is dat rechtig wat ik mij denk do? Zet dat om dat wat ik mij wens do? Wonen spiegel hul ik dan ver mij? Einen mozaïen?

En de Gouden Norecht hierde ze Paul-Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze zendung, of vielleicht een persoonlijke vraag aan den Redner, dan schrijven ze ons.